had verstand, er is nog niet lang hier. Trifft een jonge dame en verliert zich duidelijk in die. Hoe een morgen liegt er alleen in bed, dat is zo ziemlich alles, was in hem dag gelaten heeft.